0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse doen, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: foutjies groot in hierdie denim?
1: Doas zijn groze sets.
0: Wat? Sê ek's groos?
1: Nee, man, schatzie, doas zijn groze sets.
0: Oh, so jy sê ek het een groot hart. Maar wat het dit met Boudet te doen?
1: Jy.

0: SFM nuus.
1: Daar is handelijk, goeiemorgen aan jou. Er is skyns na 4 op Harties FM en hier is jou nuus gelees deur Hein van Wyk. Is ook aangeskakel op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag.

Hartelijke goeiemorgen jou, 16 minuten na 4, dus tyd vir Huiswaarts keer Samedain hier op jou gunsteling radio, Huiswaarts Samedain op Parties FM, waar ons dinge anders doen. Ook vanmiddag word hierdie uitsending herlei op die senders van jou stasie dan, Brackenfell en Riebeek Vallei Radio in die Weskaap. Nou ja, die luisteraars daar van jou stasie en natuurlijk ook van Riebeek Vallei Radio, hoop dat dit al beter gaan daar met die groot storms wat julle getref het sedert vrijdag, wanneer dit begin, sondag eindelijk. Wat weet ons, bring ons op hoogte van saak, ons wil graag weet, 061-511-2602. Ons bring vir jou lekker muziek in die program, om 4:30 het ons woorddraai, soos gebruiklik. En dan moet nie vergeet die, ons het weer nies om 5:00 vanmiddag, streeks weer direct daarna. Actualiteit om 4:45 in Nies Focus, met sportnies om 5:30. En tussendeur kyk ons ook na die verkeer. Bring vir jou net die beste muziek, net die lekkerste geselskap uit die jare 70, vanaf die jare 70 tot nou. So ja, indien daar enige stukkie muziek is wat jy so graag wil hoor, nog nooit hier gehoor het op Hard die 7 mee, en is deel van ons muziekgenre, dat weet my hier op ons WhatsApp lijn. Ik speel het graag vir jou op 061-511-2602. Nou kom ons val weg met vandagse verkeer.

0: Wel, dit is dan die einde van Woorddraai van vandaag. Kom ons kyk na die persone wat volgens die korrekte inskrywings gestuur het. Daar is ook een winner. En eerste, tweede, derde en een vierde plek. Welke dan weer in Alta Clarence, hier van Hartbeespoort. Alta is in die eerste plek vandag. Sy sê aan die woord waarna ons gesoek het vanmiddag is natuurlijk toy of toys. Kinders hou van speelgoed, dat is heel te maar speelgoed, toys. En dan in die tweede plek, kom ons kyk of wie is tweede. Hier sal ek het een tweede plek ook vanmiddag net mooi seker maak wie is tweede. Al die pad daar uit Namibie uit. Johan Nagel van Ariams Vlei Namibie is in die tweede plek vanmiddag. Hy sê die woord is toys. In die derde plek Norman Doreen van Durban. En in die vierde plek het ons vinnig, kom ons gee gewiet ons hier, Rosie Marie van Bloemfontein. Allemaal is heeltemal reg, die korrekte woord is toys. Ons het nou geluister net hierna, of net voor dit na Britney Spears, Toy Soldier. Ons gaan nou een handelsbreek neem, en dan net so lekker bykie muziek, net een bykie lekker muziek. Tot om het 5 uur. Ons gaan luister onder andere na Kurt Darren. Ek sal jou saamvat. Blijf geskakel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag.
3: Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: If you're in Hearties this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, the large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax, and if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burned, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
5: Jy luister na Hearties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: CFM Nieuws.
1: Een hartelijke goedemorgen, joh. Dit is Op die Kop 5 uur en tijd voor je nieuws op Hardies FM, jouw station in de Big Valley Radio.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

SFM Nuus. Alles aardig, goeienavond aan jou. Dit was so pas 6 uur en is dit so aand Nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Dames en heren, goedenavond. Bij welkom. We gaan kijken naar die nieuws vanavond. En ja, die nieuws waar we ons vanavond gaan luisteren. Is die nieuws wat uitgaan ook op jouw statie. En Riebeek Valley Radio.

Een schakel bij Artis FM, die een uitzending wat ook weer live wordt op die zenders van jouw station in Riebeek Valley Radio. Bijkans kwart over zes en het is nou tijd om te kijken naar die weer vanmorgen. Ons het zopas geluisterd naar Likkie wat Alta aangevraagd, een van onze deelnemers aan voordraai. Alta, wat hoofdzakelijk, daar kon schrijven wat het zijn gevraagd, het nu zopas van gespeeld, Stranger van Kris Kristofferson. Kom ons kijken gauw vinnig wat maakt morgen ze weer.

Maar ja, de auto is nu gaan zo lekker in een keer van Kardarren. Mama, maar is het tijd voor je verkeer voor die laatste keer? Van de Hanse Kunstenaar Driespel is die muziek van natuurlijk niemand anders dan die als André Spiegers, Afrikaanse kunstenaar. Kom eens kijken eerst gauw verder naar die verkeer, of daar iets op die paaien aan de gang is.

0: Wel, dat is dan tijd om te groeten. Kwart voor 7 op je kop. Die kunst naar drie spel van na. Die muziek van André Spiegers. Dank je, André. Jouw prachtige muziek en talent. Het brengt ons in het einde van vandaagse uitgave van Huisvaart Samadijn. We doen het weer morgen, 4 tot 7. Ook op die zenders van jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Mag je heerlijke ante en sterkte voor al onze Westkapenaars, die luisteraars daar van jouw statie in de Riebeek Valley Radio, met al die storms in die regen. Ons hoop alles zal wel eraf vinnig weer een plek van voor jullie. Bye bye sterkte om ons gebieden gaan uit naar allemaal daar in Kaapstad en in die Westkaap. Vanavond om 7 uur, Dewald Marits met Pad Langs. Hij doet het samen met jou tot en met 10 uur. Ja, maar niet vergeet nie, Pad Langs samen met Dewald Marits. Dan ek kuier weer samen met jou van morgen 3 uur af. En die programma Midday Magic. Dan 4 uur onthou, soos gebruikelijk, Huisvaart Samadijn. Dank je voor allemaal zijn samenkuier hier in die programma vandaag. Deelname aan ons liedjespeeligie. Ik hoop ook het allemaal zijn muziek gespeeld. En die niet, zal ik het morgen weer doen. Inderdaad. Ek gaan vir jou handelsbreek bring nou, dan gaan ons uitspeel in die program met de 60er jare liedjie The Beatles met And I Lover. En daarmee groet ek jou tot morgenmiddag 3 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonneke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantpasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine, vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stoop zo staan.

0: Lounge. Kom maak een draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart zal jou niet teleurstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste morgen van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.